0: Staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er verder onderhandeld over een ruimer akkoord. De voorbije uren zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en twee projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. Zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. Het hoofd van de politie van het Britse graafschap Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Nowak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is ook moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
1: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Dinsdag zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En als u nog een uitdaging zoekt voor deze zomer, dan heb ik nog een wereldrecord. De Pool Matthäus Malina heeft zijn eigen record onder water zwemmen nog wat scherper gezet. Hij is de eerste mens die in 1 keer ademen, zonder vinnen, een afstand van meer dan 250 meter gezwommen heeft. 252 om precies te zijn. Op de kampioenschappen in Budapest ging de overwinning bij de vrouwen naar de Hongaarse Sofia Torokcik. Zij zwom in 1 ademteug 207 meter onder water. Waar wacht u nog op? Het weer, vannacht opklaringen afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promokoken.
1: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en...

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch erg belangrijk. Een toetreding kan jarenlang duren. Maar dat Hongarije er nu toch mee instemt, is dus een belangrijke stap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
3: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is. Want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
2: De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de toetredingsprocedure altijd gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheid in buurland Oekraïne. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de voorbije 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden en zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse Partij.
2: De optredens van de omstreden Amerikaanse rapper Ye komen komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joodse Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye verklaarde zelf dat zijn hersens beschadigd zijn na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag, temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig weer, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen, het is 4:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er dan verder onderhandeld voor een ruimer akkoord. Gisteravond zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jaren duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Budapest.
3: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
2: En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. En zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arseen. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Het weer, de dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven wel hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: De tijdloze live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RESIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie bij Volvo voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman, waar onder meer bumpers worden gemaakt, wordt sinds dinsdag al gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd. De staking blijft daar dus voortduren. Met gevolgen voor de Volvo-fabriek, daar zitten zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. En over 2 weken moet er dan verder worden onderhandeld over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Het hoofd van de politie van het Britse Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. En het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
1: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste kunnen plaatsen voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. En in de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vandaag wisselvallig weer met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Het wordt tot 19 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig weer. Zondag wat droger bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: We kopen vooral op buitenlandse webshops. Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral buitenlandse webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de koepel van webshops. Vorig jaar gaven Belgen online 18,3 miljard euro uit, ruim 5% meer dan het jaar ervoor. De kwaliteit van de producten in buitenlandse webshops is niet altijd even betrouwbaar, zegt Bicom.
2: Belgen kopen graag ook aan lagere prijzen. Nu, lagere prijzen staan niet altijd garant voor kwaliteit of een lange levensduur. En ja, op dat moment wordt daar niet zo meer rekening gehouden eigenlijk door die consument of door die koper.
1: Wegovy, een medicijn tegen obesitas, zal niet terugbetaald worden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. Als er wel een terugbetaling zou komen, zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Bij Volvo Car in Gent ligt de productie nog altijd stil door een staking bij een toeleverancier. Sinds dinsdag wordt er gestaakt bij een toeleverancier waar onder meer bumpers worden gemaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd. In de Volvo-fabriek zitten daardoor zo'n 4500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington, onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. Over 2 weken moet er verder onderhandeld worden over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van de pro-Iraanse groep Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 2 hulpverleners in een zieke wagen. En op het tennistoernooi Roland Garros zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi plaatste zich als laatste. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale speelt de Duitser Alexander Zverev tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vandaag wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het meestal droog blijven en dan 18 graden.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
5: We shoppen vooral op buitenlandse webshops. Belgen kopen meer en meer online. Vorig jaar gaven we online €18,3 miljard uit, ruim 5% meer dan het jaar ervoor. Maar het zijn vooral buitenlandse webshops, zoals bijvoorbeeld Temu, die daarvan profiteren. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de Federatie van Belgische Webshops. Internationale webshops houden zich niet altijd aan de Europese regels en moeten strenger gecontroleerd worden, zegt Bicom.
6: Wij moeten veel beter nog als Belgische overheid gaan controleren, gaan zorgen dat wij aan de douane dergelijke producten gewoon tegen. En dat we die bijvoorbeeld ook van die platformen al op voorhand eigenlijk verwijderen, vooraleer dat daar eigenlijk de consument kan in misleid worden.
5: Bij Volvo Car in Gent ligt de productie nog altijd stil door een staking bij een toeleverancier. Sinds dinsdag wordt er gestaakt bij een toeleverancier die bumpers maakt en levert aan Volvo Car. Onderhandelingen hebben daar niks opgeleverd en dus duurt de staking daar voort. Zo'n 4500 arbeiders van de Volvo-fabriek zitten daardoor thuis op economische werkloosheid. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. Als er wel een terugbetaling zou komen, zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen tussen Oekraïne en de EU van start gaan. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Matjar eiste betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En Israël en Libanon hebben een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Dat melden de twee landen samen met de VS in een gezamenlijke verklaring. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet de pro-Iraanse groepering Hezbollah zich volledig terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er nog aanvallen in beide richtingen. Israël zegt dat het een drone en twee projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 2 hulpverleners. Over 2 weken onderhandelen Libanon en Israël over een permanent staakt het vuren. Hezbollah is niet betrokken bij de gesprekken. Vandaag wisselvallig met veel wind, buien en kans op onweer ook. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden dan. Zondag zou het meestal droog blijven en dan 18 graden.
7: De tijdloze staat op.
8: De tijdloze.
7: Sophie Engelen.
9: Een heel goeiemorgen. Deze regenachtige week vliegt gelukkig voorbij. Want het is alweer donderdag. Kom er gezellig bij. Neem je tas koffie en geniet van Joan Jett en de Blackhearts. En hun liefde voor rock'n'roll.
7: De tijdloze staat op.

Joan Jett, die komt deze zomer naar ons land. Ze staat op Shockrock in de Kempen. Zeker de moeite om daar naartoe te gaan. De zomer is nog niet echt begonnen. Of ik kijk al uit naar de herfst. Want de Afghan Whigs die komen maar liefst 3 keer naar ons land dit najaar. Onder andere in de Roma en in de AB. En hun doorbraak kwam er met het schitterende album Gentleman uit begin jaren 90 dat meeliftte op de grunge hype. Ze waren een van de alternatieve rockbands van de jaren 90 naast de Smashing Pumpkins en Dinosaur Jr. En er is maar één iemand die klinkt zoals zanger Greg Dulli. Soms een beetje dissonant, maar zo uniek. Dit werd een culthit. Debonair van Afghan Whigs.

zachtjes ontwaken met Gary Rafferty en Right Down the Line. Het album Amnesiac van Radiohead bestaat 25 jaar. Het is een soort van profetisch, best wel donker en experimenteel album dat de angst, onzekerheid en desillusie aan het begin van de 21ste eeuw helemaal vatte. Het was toen een bewuste breuk met de mainstream, ook kritiek op het kapitalisme en de politiek. Ja, zo kennen we Radiohead dus wel. Sommigen noemen het ook wel Kid B, omdat het een hoop overblijfsels van Kid A bevatte. Het blijft nog steeds een heel relevant album. In een tijdperk van social media, economische onzekerheid en politieke onrust klinkt Amnesiac actueler dan ooit. Pyramid Song is het bekendste nummer op dit.

0: Pyramid Song van op die toch wel een beetje donkere plaats Amnesiac van Radiohead, die 25 jaar bestaat. Laat me weten welke plaat jij nu wil horen. Waar heb je nood aan op deze natte donderdagochtend? Laat het weten via Tijdloze Kanaal op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
0: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: De tijdloze staat op.

0: Hypnotize van Notorious B.I.G.
1: De tijdloze staat op.
0: Het is een beetje een tristige donderdag, hè? Maar gelukkig maken jullie als luisteraar dat altijd goed met jullie geweldige keuzes. Goedemorgen, beste Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Hey Patrick, hoe gaat het met jou?
2: Prima.
0: Ben jij een vroege vogel?
2: Ja, meestal wel. Normaal ben ik nu reeds aan het wandelen, maar ik ben thuisgebleven om zeker geen ontvangst te missen.
0: Ah, dat is goed. Normaal ben je nu al op wandel, ook als het zo'n hondenweer is als vandaag.
2: Ja, er is nog nooit iemand gesmolten van een beetje regen.
0: Dat is waar, we zijn niet van suiker, hè Patrick.
2: Nee, inderdaad.
0: Patrick, wat brengt deze donderdag nog voor jou?
2: Bah, dan ga ik dadelijk mijn wandelschoenen aantrekken en tot deze middag een uurtje of drie buiten.
0: Heerlijk.
2: Turken doen.
0: Ja.
2: En in de namiddag ga ik mijn moeder eens bezoeken in het woonzorgcentrum.
0: Oké, dat is fantastisch. Patrick, ben jij op pensioen?
2: Jawel.
0: Niks moet nog dan, hè?
2: Inderdaad.
0: Alleen plaatjes aanvragen. Je hebt iets heel tof gekozen, ik kende het niet. Dus jij mag helemaal vertellen aan mij en aan de luisteraar waarom jij dit zo'n geweldig nummer vindt.
2: Het is een nummer dat is blijven hangen in mijn jeugd, in 1975, 76. Toen kwam dat uit tijdens kerstvakantie.
0: Mm-hmm.
2: En dat werd op Hilversum 3 bijna plat gedraaid.
0: Okay.
2: En een van mijn favoriete programma's daar was het Farah's zoekplaatje op Hilversum 3.
0: Ja.
2: En daartussendoor kwam Titans van Buckley James Harvest gedurig, constant bijna in de ether.
0: Okay.
2: En het leuke aan dat nummer is dat de tekst eigenlijk gewoon bestaat uit allemaal titels van liedjes van de Beatles.
0: Ah, echt? Ah, schitterend.
2: Ja.
0: Heerlijk. Ja, en ben je dan ook een grote Beatles-fan geworden dankzij die Buckley James Harvest?
2: Ja, dat was ik al. Maar de Beatles hadden toen in ongeveer om de 10 jaar een revival. En dan kwamen er allerlei verzamel-LP's uit.
0: Ja.
2: En daar heb ik er wel een paar van, ja.
0: Oké, okay,
2: maar Buckley James Harvest was daar wel leuk aan gelinkt.
0: Zal wel zijn. Heel tof dat je dit met ons deelt en dat we dat kunnen draaien hier tijdens de ochtend op de tijdloze. Patrick, nog een hele, hele fijne dag daar. En dan kan je nog eens even teruggaan naar dat jaar 75, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Merci, Patrick. Dit is Titles van Buckley James Harvest. Bye-bye.
2: Dank u.
1: De tijdloze staat op.

A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Met dat herkenbare piano-riedeltje. 30 jaar geleden kondigde Crowded House aan dat ze uit elkaar gingen. Ja, en de reden was dat Neil Finn, de zanger en de frontman, bang was van zichzelf te herhalen en op zoek wilde naar een nieuwe, frisse manier van muziek maken. Het nieuws kwam vlak voor de release van hun verzamelalbum Recurring Dream, The Very Best Of, dat ook wel nieuwe nummers bevatte. En de band die gaf nog een legendarisch afscheidsconcert op de trappen van het Sydney Opera House, waar meer dan 250.000 mensen bij waren. Don't dream, it's over.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House 30 jaar geleden kondigde ze hun split aan. Sally Haidara, actrice onder andere uit Like Me, die kiest zometeen haar favoriete nummer uit de tijdloze 100. Ze kiest een Belgisch nummer.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, ze gaan
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
11: Immoscoop!
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: De tijdloze.
15: 1 uit de 100.
16: Ik ben Sally en mijn 1 uit de 100 is... Sunrise van Goose, omdat ik het zo hard bewonder dat zij als Belgische band zo eigen en uniek kunnen en durven zijn.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
3: De tijdloze live.

0: Belgische Goose met Sunrise. Ik heb een tip voor jullie. Een serie die je kan bekijken op HBO en Prime. De titel is Half Man. Het gaat over Neil en Ruben. Twee brothers from another lover, zo zeggen ze het. Het zijn geen bloedverwanten, maar ze kwamen als tieners bij elkaar toen hun moeders gingen samenwonen. Hun verstandhouding is verknipt. Dat wordt meteen duidelijk als je dat gaat bekijken, die serie. Ja, je zit de hele tijd in een soort van angstkramp. Gedurende die hele serie, echt waar. Het gaat over een destructieve haat-liefdesrelatie tussen die twee broers dus. Wel echt goed gemaakt. Een beetje de sfeer van Adolescence, mocht je dat gezien hebben. En ook van Baby Reindeer. Met dezelfde hoofdacteur van Baby Reindeer, Richard Gadd. Heel veel goede muziek ook erin. Veel tijdloze muziek, vooral uit de jaren 80. Omdat ze ook de hele tijd terugblikken naar de periode toen ze jong waren. New Order zit erin, maar ook Soft Cell, The Cure en The Stranglers. En deze Bronski Beat met Why. Half Man dus, zeker eens bekijken.
1: De tijdloze.

feeling van Blue Suede. Nog eentje voor het nieuws van achteraan komt. Perry Farrell, de zanger van Porno for Pirates, die gelooft dat als buitenaardse wezens de aarde overnemen, ze de mensheid niet zullen vernietigen, maar gewoon als huisdier zullen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
8: We kopen steeds vaker online. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit. En dat is ruim 5% meer dan het jaar ervoor. Maar het zijn vooral buitenlandse webshops zoals Shein en Temu die daarvan profiteren. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de federatie van webshops. Belgische bedrijven moeten zich veel sterker onderscheiden om te kunnen concurreren met die buitenlandse webshops, zegt Bicom.
9: We zien dat op het digitale vlak een product of een bedrijf kan winnen als zij echt werken met een heel sterk merk, een heel sterk service en bijvoorbeeld, ik denk aan reparatie, snelle levering, zijn dingen dat die buitenlandse platformen toch wel moeilijker hebben om te gaan organiseren en je daarop gaat differentiëren dat het niet een zuivere prijsoorlog wordt, maar dat daar die kwaliteit en prijs toch wel overwint.
8: De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat nog €200 per maand meer. En zo wordt de kloof met de pensioenen te groot, zegt Okra.
10: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
8: In Middelkerken zijn zo'n 300 mensen samengekomen om het meisje van 2 te herdenken dat dinsdag is overleden. De peuter zou zelf naar buiten geglipt zijn terwijl haar oma en zus nog sliepen. Ze werd niet veel later in een beek teruggevonden en stierf in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer. Er werd ook een minuut stilte gehouden.
11: Ik vond dat we iets moesten doen. Ja, we kunnen niks meer doen dan dit en ook voor de ouders een hart onder de riem steken. Ik heb het meisje zelf niet gekend, maar de zus heeft nog bij ons in St. Joseph gezeten. De papa kwam ook op de voetbal, veel waar mama werkt. Dus ja, meer kosten we niks doen.
8: En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat hebben ze in een gezamenlijke verklaring met de VS gemeld. Aan het akkoord zijn wel veel voorwaarden verbonden. Els Ayels, wat is er juist afgesproken?
12: Wel, beide landen zeggen opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Israël en Libanon zeggen ook dat ze zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van buitenaf. Het is afwachten hoe realistisch dat is, want Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken en heeft ook nog niet gereageerd. En er was eigenlijk al weken een bestand, maar dat werd voortdurend geschonden en er vallen alle dagen doden.
8: Vandaag wordt wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en 20 graden. Zondag meestal droog en dan 18 graden.
13: De tijdloze.
14: Het is al donderdag, dat wil zeggen dat het stilaan toch wel weekend wordt. En dan mag je die 9-to-5 job weer even vergeten. Dolly Parton zingt er een prachtig nummer over.

0: van Dolly Parton. Veel succes mocht jij vandaag nog naar je 9-to-5 job moeten gaan. Je hebt het ongetwijfeld gehoord of gelezen, maar de vrouw met de meest aanstekelijke lach is niet meer.
1: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Men zegt altijd dat vrouwen een bepaalde manier hebben van straal te stromen. Dat dat gepaard gaat. Dat gepaard gaat met een heel speciaal geluid. Naar schijnt dat mannen in de verte kunnen horen.
2: Oh. In de verte.
0: Ja, zangeres, tv-icoon en ex-politica Margriet Hermans is overleden kort na de diagnose van een zeldzame agressieve kanker. Ja, en voor mij en voor velen is ze waarschijnlijk een deel van de jeugd als een van de panelleden in De Drie Wijzen onder andere. En ook Zeggens Eu. Ze was echt een vast begrip in de showbiz en had ook haar eigen talkshow Margriet. Ze zong ook en iedereen herinnert zich dat nummer dat je net hoorde. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. En onlangs nog een paar jaar geleden lekker blijven hangen, op haar manier zeker tijdloos. Ze was ook een bewust ongehuwde moeder in een tijd dat dat nog taboe was. Vlaanderen verliest een unieke stem, een groot hart en een onvergetelijke persoonlijkheid. Rust in vrede, Margriet, en heel veel sterkte aan iedereen die haar graag zag. Dit is ze met een cover van Tina Turner, Proud Mary.

Luisteraar Robbie stuurt, bah, het is precies al herfst. Ik voel het helemaal, beste Robbie. Deze Hall & Oates maakt het toch een beetje vrolijker op deze donderdagochtend met Man Eater. Afgelopen winter was er ons allereerste tijdloze tribute festival in Oostende met echt geweldige tribute bands. En we doen nu een zomereditie op 25 juli op een prachtige locatie in de Zomerarena in Kokzijde. Het is een soort van amfitheater in openlucht. En jij kan jouw tijdloze helden daar dus allemaal herbeleven, want deze vier topbands zullen een eerbetoon brengen aan deze iconen uit de muziekgeschiedenis.

en ook de Beatles Today. Met al die geweldige hits van de Beatles. Nog zo'n geweldige band met topmuzikanten, Cooking with Knopfler. En ook This is Tina. Al die geweldigheid van Tina Turner, die ga je daar horen. En al je tijdloze helden komen eigenlijk gewoon tot leven die avond. En daarna kan je ook blijven dansen in open lucht op de tijdloze Dansant. Een topavond aan het zeetje dus in Kokzijde. Tijdens het tijdloze Tribute Festival in Kokzijde. Alle info via tijdloze kanaal op VRT Max. Dit zijn Dire Straits.

0: Onze Tribute Festival op zaterdag 25 juli in die prachtige setting van de Zomer Arena in Kokzijde. Alle info daarover via het Tijdloze kanaal op VRT Max. Zometeen krijg je Deep Blue Something. Ik snap dat hier niet van die...
1: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Sst, luister.
4: Zomerdeals!
3: Hoor je het ook?
4: Zomerdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: It's a brand new
3: day. Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
4: Morning is coming.
5: Morning is coming.
6: De tijdloze.
7: Goedemorgen.

0: Nothing.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: 2012. Al de hele week duiken we in dat tijdloos muziekjaar 2012. Dat was het jaar waarin Gangnam Style van Psy een wereldwijd fenomeen werd. Het was de eerste YouTube-video die 1 miljard weergave bereikte. Dat was echt wel straf. Er waren dat jaar ook de Olympische Zomerspelen in Londen. Het was wereldwijd gevolgd door iedereen. En dat was echt een gigantisch succes. En ook de bioscoopzalen zaten vol in 2012. Want we gingen met z'n allen kijken naar... de eerste film van The Avengers. Nog meer superhelden in The Dark Knight Rises met Batman en The Joker. En er was ook de James Bond film Skyfall. En ook in 2012 bracht Sam Sparrow met Happiness de eerste single van zijn tweede album Return to Paradise uit. En dat nummer deed relatief weinig tot de Belgische DJ The Magician er een remix van maakte. En die nieuwe versie die werd in ons land en eigenlijk ook alleen hier een enorme hit. Sparrow belandde er 7 weken mee op 1 in de ultratop. Genoeg voor een platinum plaats. Dit is dat nummer Happiness van Sam Sparrow.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2012.

toch een beetje zonnige vibes uit je radio. Could You Be Loved van Bob Marley en The Wailers. Je kent waarschijnlijk wel dit nummer van M.I.A. Dat is het nummer Paper Planes. Maar wist je dat M.I.A. eigenlijk een sample gebruikt heeft van een nummer van The Clash? Hoor maar. En dit nummer heet Straight to Hell, staat op de plaat Combat Rock, waar Should I Stay or Should I Go en Rock the Cashbah onder andere ook op staan. Cool, hè? Dit is The Clash met Straight to Hell.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: De tijdloze staat op.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

De enige echte king, Elvis Presley, Suspicious Minds. En deze jonkie die wordt wel vaak vergeleken met Brandon Flowers van The Killers of zelfs met Bruce Springsteen. Hij kan goed verhalen vertellen, deze Sam Fender, Dead Sound.

Ja, hopelijk wat meer van dat binnenkort. Hè. Wat Serge Gainsbourg zingt, Sea, Sex and Sun. Blijf bij ons, buiten is er toch niks te beleven op deze herfstige donderdag. Ik krijg nu nog even een stevige portie gitaren van de Pumpkins om ons te verheugen op hun komst in september naar België met symfonisch orkest. Ze zullen het volledige dubbelalbum Melancholy and the Infinite Sadness spelen. Dit staat er ook op. Zero.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes. De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen. Een verblijf in een woonzorgcentrum wordt steeds duurder. De prijs die bewoners in een Vlaams woonzorgcentrum moeten betalen blijft stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu zo'n €2.350 per maand. En dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen. Ouderenvereniging Okra pleit er daarom voor dat ouderen maximaal 3/4 van hun netto pensioen moeten betalen voor een verblijf in een woonzorgcentrum.
8: En dan zou je een systeem hebben dat ouderen in functie van hun pensioen, de hoogte van hun pensioen en de hoogte van hun inkomen en ook rekening houden met hun vermogen betalen voor het woonzorgcentrum. Dan is dat een haalbare prijs. Nu is dat voor sommige mensen helemaal geen haalbare prijs.
7: Commerciële woonzorgcentra zijn meestal het duurst met een gemiddelde van bijna €2.600 per maand. In non-profit voorzieningen betaal je gemiddeld €2.300 en in publieke centra iets meer dan €2.200. Sinds de sluiting van de Premetrotunnel in Antwerpen is het aantal ritten met de velodeelfietsen tussen linker- en rechteroever meer dan verdubbeld. De Premetrotunnel ging een maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren dat er meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen nemen de veerboot en zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijke station op linkeroever. De Britse politie heeft haar excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Nowak is behandeld. De student van 18 werd vorig jaar neergestoken op straat na een avondje uit in Southampton in het Verenigd Koninkrijk. Maar de politie sloeg hem in de boeien in plaats van hem te helpen. Ze ontdekte pas later hoe erg gewond hij was. Niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie gingen rond en hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
9: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
7: Eerder deze week kwamen heel wat mensen op straat om te protesteren tegen het optreden van de politie. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gazastad zijn zeker 8 en mogelijk 9 mensen om het leven gekomen. Bij de doden zijn ook 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op een aantal appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden. Mogelijk zijn dat er nog meer, want de reddingsoperaties zijn nog volop aan de gang. Vandaag wisselvallig met veel wind, buien en kans op onweer. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en 20 graden dan. Zondag meestal droog en dan 18 graden.
10: De tijdloze.
11: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar.
10: De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: such a bell, mama, girls and boys. I'm such a bell, mama, girls and boys. Girls and boys.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: De tijdloze.
10: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.
11: De tijdloze live.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with Knopfler.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
3: De prijzen in woonzorgcentra blijven stijgen. Een bewoner betaalt nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand voor zijn verblijf. Dat is zo'n €600 meer dan het gemiddelde netto pensioen. In commerciële woonzorgcentra betaal je gemiddeld €300 meer dan in publieke woonzorgcentra. Maar een hogere prijs betekent niet altijd betere zorg, zegt ouderenvereniging Okra.
4: In sommige instellingen zijn er amper 20 zorgverleners per 100 bewoners en in andere 90. Dat is 4 keer meer handen aan het bed naar gelang de instelling. En het klopt helemaal niet met de prijzen. We zien soms dat in de duurste woonzorgcentra ook het minste zorgpersoneel aan het werk is. En vooral in de commerciële sector zien we een heel laag aantal zorgpersoneelsleden in verhouding tot het aantal bewoners.
3: Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen en staat in de Standaard. Onderzoeker Katrien de Reu ziet verschillende verklaringen.
5: Moeders gaan na de geboorte van hun eerste kind minder arbeidsmarktkansen krijgen of gaan nemen. Dus ze gaan hun loopbaan gaan onderbreken of gaan aanpassen. Een heel belangrijk element is ook het feit dat de zorg voor de kinderen, de zorg voor het huishouden, die wordt nog altijd het meest door moeders opgenomen. En het is eigenlijk die combinatie van werk en gezin die toch wel een zware last vormt.
3: De kloof tussen moeders en vaders in het risico op mentale problemen is nog groter bij alleenstaande ouders en bij ouders met meerdere jonge kinderen. De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Oud-Turnhout was haar thuisgemeente. Vanaf 1 uur vanmiddag kan je er in dienstencentrum Eigenaard een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Ook online kan je je steun betuigen. Margriet Hermans is gisteren overleden na een korte strijd tegen kanker. Ze was 72. En op de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland bezet wordt, zijn vannacht 4 doden en 10 gewonden gevallen bij Oekraïnse luchtaanvallen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Simferopol, waar een gebouw werd gebombardeerd. Maar er werd ook een pendeltrein geraakt door een drone. Wisselvallig weer vandaag met veel wind, buien en ook kans op onweer tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog altijd buien en 20 graden dan. Zondag meestal droog en dan iets frisser.
6: Bla bla bla bla
7: bla bla
8: bla bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zeg, kan ik nu ook zo...
1: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
1: Natuurlijk.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: Arctic Monkeys laten in het Golden Year 2012 ook nog eens van zich horen met de single Are You Mine. Het zal op hun vijfde album AM terechtkomen, maar die verschijnt pas een jaar later. Voor de tekst van het nummer laat Alex Turner zich inspireren door de relatieperikelen van verschillende bandleden. De single zelf is geen commercieel succes, maar de luisteraars van Studio Brussel verkiezen Are You Mine wel tot favoriet nummer in de eindafrekening van 2012. Dat is toch een mooie erkenning. Dit zijn Arctic Monkeys.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2012.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
2: Richie.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: De tijdloze. Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
14: Hey, we zijn Jan en Dries van Blackbox Revelation.
15: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
16: De Tijdloze.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immos Koopman.
11: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
12: Werkende moeders vaker getroffen door mentale problemen dan vaders? Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met mentale problemen, zoals een burn-out of depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen en het staat ook in de standaard. Een van de verklaringen is dat vrouwen meer zorg- en huishoudelijke taken doen dan mannen. Ook tussen alleenstaande vaders en moeders is de kloof groot, zegt onderzoeker Katrien de Reu.
13: Het is echt ook die normen en waarden die ook in onszelf zit. Van ja, vaders gaan gemakkelijker zeggen van ja, ik ga mijn werk blijven doen, omdat ze zichzelf meer als kostwinner gaan zien. En het kind gaat dan ja, opgevangen worden door mensen die dichtbij hen staan of door de opvang. Maar dus ja, het zijn echt die gendernormen en waarden die echt onze parten spelen.
12: De onafhankelijke ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om vaders te stimuleren hun geboorteverlof op te nemen. Binnen sommige bedrijven ligt dat nog erg moeilijk. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Wegovy is vergelijkbaar met het bekende Ozempic. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit wil het dus niet terugbetalen, onder meer omdat je het langdurig moet innemen. En daar is niet genoeg geld voor, zegt van den Broeke. Endocrinoloog Chantal Mathieu vindt dat jammer, maar begrijpt het ook.
14: Wij zijn ons zeer, zeer, zeer bewust van de economische realiteit van ons land. Wij zijn eerst en vooral al heel hard bedroefd over de zeer beperkte terugbetaling die we hebben bij mensen met type 2 diabetes. Dus het is allemaal kwestie van prioriteit. En ja, de minister kan ook maar het geld uitgeven dat hij heeft. En dat is droevig, maar mensen moeten zich realiseren ja, dat het geld zal op zijn.
12: En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zouden hebben. Ze filmden dat ook en deelden die beelden in chatgroepen. De politie verdenkt zeker 8 mannen van strafbare feiten. Die zouden tussen 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn al mensen opgepakt. 1 man zit nog vast. De politie vond ook verdovende middelen en wapens. De politie had tips gekregen van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar had de politie chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze te misbruiken. Wisselvallig weer vandaag met kans op onweer en ook veel wind. We halen tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het wat droger. Ook zaterdag nog buien. Zondag blijft het meestal droog en dan halen we 18 graden.
5: De tijdloze.
15: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar...
16: De Tijdloze.

0: Decor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: De tijdloze.
6: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo'n zeggen.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De tijdloze Tribute Festival.
1: Met de Beatles.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
5: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Er zijn twee betogingen aan de gang in Brussel. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalige onderwijs proberen tot aan het parlement van de Franstalige gemeenschap te geraken, waar vanmiddag gestemd wordt over grote hervormingen. Deze leerkracht uit een school in Waver vertelt ons waarom de boosheid zo groot is.
7: Er zijn heel veel redenen. Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor het hele loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt. Dat de regering die maatregelen wil nemen, kost wat het kost. En dat vinden we heel erg.
6: Intussen is tijdens het protest ook brand gesticht. De sfeer is erg grimmig. De politie moest ook traangas gebruiken. Er zou ook hinder zijn bij een aantal metrostations. Aan het Centraal Station in Brussel is nog een andere betoging begonnen van mensen uit de zorg- en welzijnssector. Zij vragen aan de regeringen dringend extra investeringen, want extra besparingen kunnen echt niet meer, zegt de christelijke vakbond ACV Puls.
8: Voor ons is het uitgesloten dat zeker in Vlaanderen en zeker federaal er nog bespaard zou worden op de zorg. Dat is niet verantwoord, want achter die besparingen zitten patiënten, ouderen, zitten kinderen. 600.000 mensen in België werken in zorg, welzijn en cultuur. Dus de gevolgen zullen echt wel voelbaar zijn.
6: Werkende moeders hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om thuis te blijven door een burn-out, depressie of andere psychische klachten. Een belangrijke reden is dat vrouwen naast hun job vaak ook het grootste deel van het huishouden op zich nemen. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. Die vragen nu om meer steun, bijvoorbeeld dat vaders vaker hun geboorteverlof kunnen opnemen.
9: We weten als dat wordt opgenomen door de vader, dat dat een positieve invloed heeft op zowel de mentale gezondheid van de vader, maar ook op moeders en dat op een zeer lange termijn. Dus vaders moeten dat kunnen opnemen zonder dat ze op het werk bekeken worden als iemand die minder gemotiveerd is.
6: In Nederland loopt een groot politieonderzoek naar een groep mannen die vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze filmden dat ook en deelden die beelden en tips aan elkaar in chatgroepen. Zeker 8 mannen tussen 21 en 51 jaar worden ervan verdacht. Er zijn al mensen opgepakt en 1 man zit nog vast. De politie vond bij huiszoekingen ook wapens en verdovende middelen. Het weer, dat is wisselvallig deze namiddag met nog buien. Soms onweer en windstoten tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien, mogelijk nog met een donderslag erbij.
1: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Uw mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze Golden Years
1: 2012.
2: In het gouden jaar 2012 brengen Mumford & Sons hun tweede plaat Babel uit. Die moet het succes bevestigen van een goed ontvangen debuut, Say No More. En Babel doet het niet enkel goed bij critici, maar ook bij het publiek. Ze wordt goed verkocht en de hits worden op concerten stevig meegezongen. Je mag dat nu ook doen met I Will Wait uit Babel, Mumford & Sons.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60%. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: De tijdloze.
12: Hallo, weer.
13: Frans Ferdinand.
14: Hey, this is Paolo Nutini.
15: Yo, what's up? I'm Khalees.
11: De tijdloze.
15: Check it out. I'm always

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De tijdloze Life.

0: Luister. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Richie.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.
7: Het is 1:00. Goedemiddag.
8: Het onderwijsprotest in Brussel verloopt woelig. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten voeren op dit moment actie tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Daar wordt straks over gestemd in het parlement van de Franstalige gemeenschap in Brussel. Maar er is brand gesticht. Er zijn ook volop knallen van bommetjes en vuurwerk. De politie heeft traangas gebruikt tegen de vooral jonge betogers. Deze leerkracht vertelt waarom de boosheid zo groot is.
9: Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor hetzelfde loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt.
8: Er is ook een betoging aan de gang in Brussel van duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Zij waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begroting niet meer te besparen op zorg, maar juist veel te investeren, want de noden zijn erg hoog.
10: Er waren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten.
11: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
12: Als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele.
8: Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en een gevaar en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band en opgevangen wordt in een zorgcentrum. Zijn advocaat reageert.
13: Er is een advies gegeven al een lange tijd geleden en dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen. Als er een aantal voorwaarden werden nageleefd, ik vraag me eigenlijk af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren op een advies dat uitvoerig besproken is geweest.
8: Orion werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg de doodstraf, maar die straf werd automatisch omgezet tot levenslang. De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zouden hebben. Zeker 8 mannen tussen 21 en 51 zijn verdacht, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
14: Uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
8: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden. Al 4 mannen zijn opgepakt, 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden bij de mannen. Het weer is wisselvallig met nog buien, soms onweer en windstoten. We halen tot 19 graden max. Morgen opnieuw enkele buien. Zaterdag start droog, maar in de namiddag krijgen we dan opnieuw regen en kans op een onweer.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
15: De tijdloze.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
4: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto eruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig! En hier, automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ikke?
11: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
13: Echt? Oh, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
16: Bebad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2 graag...
18: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
19: Wacht, hè.
20: Rustig, Sian.
19: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
20: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
18: Prima, prettige avond.
19: Mooi, ik had dat wel gevonden.
20: Ja, zeker dat.
21: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
22: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
23: IKEA.
22: Voorwaarden op IKEA.be.
24: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
25: Sorry, maar het is WK.
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
27: De tijdloze.
28: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De tijdloze Tribute Festival.
1: Met de Beatles.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
11: Er is groot onderwijsprotest in Brussel. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten betogen in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in Wallonië. Daar wordt straks over gestemd. Er is brand gesticht al en fietsrekken en elektrische steps zijn op de rijweg gegooid. De politie moest ook al traangas gebruiken. Trui Demaré, daar in de buurt van het parlement van de Franse gemeenschap, wat zie je daar?
12: We zijn aan het kruispunt aan het Warandepark. Vlak om de hoek is het parlement van de Franse gemeenschap. En alle grote straten die erop uitkomen zijn hermetisch afgezet door rijen politiemensen in gevechtstenue. Aan de andere kant staan de betogers in grote groepen. Ze zingen vooral, ze scanderen, leerkrachten en leerlingen samen. Er zijn geen brandjes meer of geen bommen. Ze blijven gewoon in groep staan. Wij kunnen niet tot aan de betogers om hen te vragen wat hun plannen zijn. Wellicht wachten zij op de politie. Politici die naar de stemming zullen komen in het parlement. Maar of ze die zullen zien, is maar de vraag. Ook is de vraag of die stemming gewoon zal kunnen gebeuren.
11: Oké, bedankt, Trui. De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, laat ook weten dat er veel vertragingen zijn door de protesten. Verschillende tram- en buslijnen zijn verstoord of worden omgeleid. Want er is ook nog een betoging aan de gang in Brussel van duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Zij waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begroting niet meer te besparen op zorg, maar juist veel te investeren. Omdat ze de noden daar te hoog vinden. Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en een gevaar en daarom best opgesloten blijft. Maandag is beslist dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band en opgevangen wordt in een zorgcentrum. Zijn advocaat Walter Dame is teleurgesteld dat iemand dat advies heeft gelekt.
13: Ik zal al sinds vrouw dat wordt onderzocht, want nu creëert men de sfeer dat een strafuitvoeringsrechtbank dat soort advies naast zich neer zou leggen op een zeer eenvoudige wijze. Dat een strafuitvoeringsrechtbank zou denken van god, tikken de tijdbom of niet, het maakt voor ons niks uit en dat is echt, echt niet netjes. Iedereen weet dat alles van A tot Z is gecontroleerd, ja, dat de nodige garanties zijn gevraagd. Dus dit is eigenlijk fout. Dit had men niet mogen doen.
11: Orion werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden en zat een levenslange straf uit. Het weer is wisselvallig met nog buien daar straks. Soms onweer en windstoten tot 19 graden. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien overdag. Zaterdag eerst droog weer. Na de middag krijgen we opnieuw regen en kans op een onweer.
14: Bla bla bla bla
15: bla bla bla
16: bla bla bla bla bla bla.
17: De tijdloze.
18: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 2012.
2: In 2012, het Golden Year deze week op de Tijdloze Radio, wint Lana Del Rey op de Novello Awards de onderscheiding in de categorie Beste Eigentijdse Nummer met Videogames. Een single die baat in pure nostalgie. Die Novello Awards die worden jaarlijks gegeven aan de beste songschrijvers en componisten. Het bombardeert Lana Del Rey naar de hoogste regionen van de muziek. Dit is Videogames.
1: De Tijdloze.
0: Golden Years
1: 2012.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Shh, luister.
3: Zomerdeals!
2: Hoor je het ook?
3: Zomerdeals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Zeg Jasmin, Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
10: Mm-hmm.
9: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
10: Dat klopt.
9: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
10: Yes.
9: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
10: Joehoe!
9: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
10: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
9: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
10: Ja, zeker. Ja.
11: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: De tijdloze.
13: Hi, this is Gabriel Rios.
14: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
15: Hi, I'm James from Star Sailor and you're listening to De Tijdloze.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor 555 euro. Alleen bij Mediamarkt.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Medi-market.
14: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
15: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Info en voorwaarden op carglass.be.
21: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
22: De sfeer aan het parlement van de Franse gemeenschap blijft gespannen. Enkele betogers van de protestactie tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Ze gooiden een rookbommetje, waardoor het brandalarm er afging. Het debat over de hervormingen in het Franstalig onderwijs kon wel doorgaan. Politieagenten zijn ook ingeschakeld om het parlement te beveiligen. De politie gebruikte ook traangas en het waterkanon tegen de betogers. Intussen zijn er zeker meer dan 1000 betogers. Er is een grote groep uit Charleroi bijgekomen. Ze protesteren onder meer omdat leerkrachten vanaf volgend schooljaar 2 uur per week meer moeten werken voor hetzelfde loon. De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggehout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt de advocaat Sven Marie.
23: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
22: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleden. Ondanks een nieuwe afspraak over een gevechtspauze blijven de aanvallen in Zuid-Libanon toch doorgaan. Volgens Libanese media heeft Israël vanmorgen opnieuw droneaanvallen uitgevoerd. Gisteravond kwam ook een Servische VN-vredessoldaat om het leven bij een raketaanval op een VN-basis. basis in Zuid-Libanon. Twee andere blauwhelmen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie die raket heeft afgevuurd. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Het is wisselvallig weer met nog buien. Lokaal onweer en windstoten blijven mogelijk. Tot 19 graden halen we. Morgen opnieuw enkele buien overdag. Zaterdag start droog, maar na de middag krijgen we opnieuw regen en is er ook kans op een onweer.
0: De tijdloze.
1: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
10: I want you to want me.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: There's gonna be a record of you someplace.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo.
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
8: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
15: De jonge rode duivels spelen de finale van het EK. Voor het eerst ooit speelt België de finale van het Europees kampioenschap voetbal bij de U17. Dat zijn de rode duivels met de grootste voetbaltalenten onder 17 jaar. Ze wonnen de halve finale daarnet tegen Frankrijk met 2-1 en maakten eerder ook al indruk door groepswinnaar te worden. Wie de tegenstander wordt in de finale weten we pas vanavond. Italië en Spanje spelen om 7:00 tegen elkaar. De winnaar van dat duel neemt het zondag op tegen onze rode duivels. In Brussel is de betoging van leraars en leerlingen uit het Franstalig onderwijs uit de hand gelopen. Een aantal betogers is binnengedrongen in het parlement van de Franse gemeenschap en gooide een rookbommetje, waardoor het brandalarm eraf ging. Het debat over de hervormingen kon wel starten. Op de betoging zelf, die ook al rumoerig verliep, waren enkele duizenden deelnemers. Deze lerares Nederlands vertelt ons waarom ze mee betoogde.
16: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Wat mezelf is natuurlijk heel belangrijk, omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
15: De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggehout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu precies gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt hun advocaat Sven Marie.
17: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
15: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen overleden. Het wordt droger weer vanavond, met temperaturen tot 14 graden vannacht. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden.
18: De tijdloze.
19: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
20: De tijdloze.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja. Handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: Op de tijdloze radio hebben we 2012 deze week gebombardeerd tot Golden Year. En dat is het jaar van Home Again, de debuutsingle van ene Michael Kiwanuka, een Londense singer-songwriter. De single klinkt alsof het 30 jaar eerder is opgenomen en ademt samen met Kiwanuka zijn stem een en al nostalgie uit. Het thema van het nummer, plek vinden in jezelf om helemaal vrij te zijn, is iets dat resoneert bij een groot publiek blijkbaar. Home Again wordt een internationale hit en lanceert zijn carrière, al doet hij nu misschien heel andere muzikale dingen. Home Again is dit en Michael Kiwanuka.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
8: Bitterballen, hey.
7: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
10: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
9: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon.
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
13: Echt? Oh, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
16: B-Bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: De tijdloze.
18: Hallo, this is Jamie Liddell.
19: Hi, this is Joe Cocker.
20: Hallo, ik ben Gauthier en geluisterd naar
17: De Tijdloze.

Accord met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De tijdloze live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
12: De sfeer is nog gespannen na de onderwijsbetoging in Brussel. De politie heeft opnieuw traangas moeten gebruiken tegen enkele betogers die protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Enkele honderden betogers willen op dit moment nog niet meteen vertrekken. De rest is wel op weg al naar huis. Duizenden leraren en leerkrachten hebben tegen de hervormingen geprotesteerd. Onder meer omdat leerkrachten 2 uur per week extra moeten werken voor hetzelfde loon, zegt deze lerares Nederlands.
13: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Nou, mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
12: Het protest verliep woelig vanmiddag. Er werd brand gesticht en vuurpijlen afgeschoten. Een aantal betogers drong ook even het parlement van de Franse gemeenschap binnen en gooide een rookbommetje, waardoor het brandalarm daar afging. De voorzitter van de Franstalige Liberalen van MR, Georges-Louis Boucher, noemt de schade die betogers vandaag hebben aangericht in Brussel onaanvaardbaar. Hij zegt dat hij begrijpt dat leraren kwaad zijn door de hervormingen en besparingen, maar dat ze moeten stoppen met foute informatie te verspreiden en leerlingen op te hitsen. Eind vorig jaar waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar ervoor. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen extra om meer plaatsen te creëren. Dat er toch minder zijn ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn zo ruim 1300 plaatsen verdwenen. Volgens vooruitminister van Welzijn Caroline Genet is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
14: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis, die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders, betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund.
12: In Hongarije wordt de burgemeester van hoofdstad Boedapest toch niet vervolgd voor het organiseren van een Pride Parade. Hij liet vorig jaar de optocht doorgaan, ondanks een verbod van de toenmalige premier Viktor Orbán. Het Hongaarse parket heeft een klacht tegen hem nu laten vallen en verwijst daarbij naar Europese regels die de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap beschermen. De nieuwe premier, Peter Magyar, zoekt toenadering tot de holibi- en transgendergemeenschap. Daardoor kan de Pride in Boedapest dit jaar gewoon doorgaan op 27 juni. Voor het eerst ooit speelt België de finale van het Europees kampioenschap voetbal bij de U17. Dat zijn de Rode Duivels met de grootste voetbaltalenten in onder 17 jaar. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermand wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag of tegen Italië of tegen Spanje. En de Belgische 3x3 basketballers mogen op het WK in Polen toch blijven dromen van een medaille. Na 3 nederlagen op rij leek de uitschakeling dichtbij, maar België won zijn laatste groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 20-14. En dankzij die overwinning eindigt ons land als derde in zijn groep. En dat is nog genoeg om te kunnen spelen voor een plaats in de volgende ronde. Het wordt droger weer vanavond. Temperaturen tot 14 graden vannacht. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien overdag. Lokaal kan dat ook een onweersbui zijn bij temperaturen tot 19 graden.
9: De tijdloze.
11: Poep-up, Stijn van de Voorde.
15: Een heel goedemiddag, heb ik dat nu goed verstaan? Dus je hebt de leerkrachten die Brussel in brand steken. Ben aan het overdrijven natuurlijk. En ze hit de leerlingen op. Dat is alles wat ik nu kan samenvatten uit het nieuws dat we net hebben gehoord. Dat is al één ding. Anderzijds hebben we herfstig weer vandaag. Dat komt allemaal goed. Over een paar dagen is het weer zonnig. En dan gaan we daar niet meer aan denken. En dan probeer ik daar iets positiefs van te maken met de wetenschap dat Michelle Phillips van de Mamas en de Papas jarig is vandaag. Als we herfstig weer hebben en we denken aan de Mamas en de Papas, kunnen we alleen maar dromen van een zonnige zomer. En dat deden zij ook ooit in de jaren 60 met deze California Dreamin'. Goedemiddag.
9: De tijdloze.

0: Michelle Phillips, een van de twee vrouwen van de mama's en de papa's. Als je nog nooit van haar hebt gehoord, bekijk de documentaires die over haar gemaakt zijn. Er was weinig meer rock and roll in de jaren 60 dan Michelle Phillips.
1: De tijdloze.
0: Nou, laat ons even vooruitblikken naar dit weekend. Want dit weekend had Prince 68 jaar moeten worden. Dag Stijn.
2: Dag Stijn.
0: Stijn, jij gaat er zondag bij zijn in het casino in Sint-Niklaas. Je gaat Prince eren op je eigen manier. Dat wil zeggen dat je met je eenmansband de sfeer en de vibe van de performing artist Prince zo goed mogelijk zal proberen overbrengen bij de mensen. Mag ik het zo samenvatten?
2: Je mag het zeker zo samenvatten. Goeie samenvatting. Het is ook zo dat ik effectief meer voor de echte mensen die Prince ook hebben gezien live... Die vibe terug wil creëren, zeg maar. Het feit dat wij samen in één kamer zijn en met z'n allen die nummers luidkeels meezingen. Vooral fan-favorites die we live leuk vonden om te horen of nog nooit gehoord hebben, omdat hij ze nooit speelde.
0: Ja. Daarnaast is het meer dan gewoon een concert van jou, maar er is een hele Prince-dag.
2: Ja, inderdaad. Het is heel leuk. Ze hebben het mooi groots aangenomen. Ze gaan een film laten zien. En nee, het is niet Purple Rain.
0: Under the Cherry Moon.
2: Inderdaad, klopt. Ja. Zwart-wit film, eigenlijk de enige Prince-film tussen haakjes, waar hij in speelt, een acteur is. En dus niet zichzelf speelt, maar een gigolo die een hele rijke dame wilt versieren.
0: En die film wordt ook ingeleid door een Nederlandse muziekjournalist?
2: Ja, inderdaad. Edgard Kruijzen heeft een heel mooi boek geschreven ook over Prince in Nederland en doet nu een soort van inleiding voor de film, maar ook met een dikke knipoog naar België. Ik heb het er met hem ook al over gehad. En hij gaat heel mooi de link tussen Prince en België meegeven. Dus een aanrader, heel mooi. Ik heb al vaker dat soort dingen van hem gezien en gehoord. Hij doet dat altijd heel goed en heel ferm.
0: Zelfs het eten is aangepast.
2: Ja, inderdaad. Ze gaan een Red Corvette burger maken. Een Sign of the Times. Nachos. Er zijn sweet fries en purple aioli. Frambozen, macarons. Bon, tout court. Het zal lekker zijn. Het is heel tof. En dan is er ook nog muziek.
0: Ja.
2: Van Crucial. Crucial gaat draaien, gaat plaatjes draaien. Ook een zware Prince-fan die op een leuke manier de avond zal inleiden eigenlijk met zijn muziek.
0: En dan kom jij en jij maakt het helemaal af. Nogmaals, je zal als Prince-fan beloond worden om er te zijn. Wat is een nummer dat zeker zal passeren in jouw set nu zondag?
2: Power Fantastic ga ik spelen. Ik doe ook wat dingen van die zijprojecten van The Time.
0: Ah ja, oké.
2: Deze keer zit Cool erin van The Time en ook Noon Rendezvous van Sheila E.
0: Oké, maar wat spelen we nu dan?
2: Ah, doe dan maar gewoon lekker Starfish en Coffee.
0: Dankjewel, Stijn.
1: De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze.

Zondag had Prince 68 moeten worden. Dat lukt dus niet meer. We weten allemaal hoe dat komt. Maar weet dat je zondag vanaf de late middag in de casino in Sint-Niklaas een hele Prince late middag en avond kan meemaken met een film. Iemand die iets komt vertellen. En Stijn, de artist, die komt ook nog eens Prince eren op zijn eigen manier zoals hij alleen dat kan. Zondag dus in de casino. En dan misschien nog interessanter. Halverwege de grote vakantie, om die term toch eens te gebruiken. En dan spreek ik heel specifiek over 25 juli kan je in de Zomerarena in Kokzijde kan je naar het Tijdloze Tribute Festival. Probeer je voor te stellen, je gaat een dagje naar zee en dat sluit je af met vier van de grootste artiesten die je kan voorstellen, die zelf niet meer kunnen optreden, maar we hebben wel bands gevonden met onwaarschijnlijke muzikanten, onwaarschijnlijke zangers en zangeressen, en die brengen dan de muziek van deze bands tot leven.

In een prachtige arena onder de zomerzon. En het zal ook nog een stukje zomermaan worden. Hoor je dan de muziek van ABBA, van de Beatles, van Dire Straits en van Tina Turner tot leven komen. En dat kan er alleen maar voor zorgen dat je een tijdloze avond beleeft aan de Belgische kust. Denk eraan 25 juli. Dat is de dag of de avond waarop het allemaal gebeurt. En het wordt nog eens afgesloten ook met een tijdloze party. Dus bestel je tickets als je zin hebt om af te komen. Dat kan via Tijdloze Kanaal op VRT Max. En Tina Turner zal er dus ook bij zijn in de vorm van This is Tina. Hier is Tina Turner met Ike erbij. Funkier than a Mosquito's Tweeter.

Wie ooit de film Jerry Maguire heeft gezien, kan alleen maar denken aan Tom Cruise die dit nummer zingt in zijn auto. Maar het is nog altijd van Tom Petty, Free Fallin' dus. En de Black Rose hebben gisteren een beetje last gehad tijdens een concert in Florida. Je weet, dat is een Trump state. Op een bepaald ogenblik begonnen mensen tussen de nummers van de Black Rose USA, USA te roepen. En toen zei Chris Robinson, die niet onmiddellijk de grootste Trump supporter is, bedankt voor de aardrijkskundeles, maar waar moeten we eigenlijk tegenwoordig als Amerikaan zo trots op zijn? En toen begon de helft van het publiek te boe te roepen en de andere helft te applaudisseren. Dus het was een ingewikkeld gegeven. Wat me eraan doet denken dat de Black Rose misschien blij gaan zijn dat ze binnenkort in Europa kunnen spelen. En eind deze maand dus ook in ons land, in Antwerpen. De fantastische Black Rose, die van die bluesrock spelen zoals deze Twice as Hard.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Medi-market.
8: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: in het jaar 2012 kregen we plots deze band te horen en ook wel af en toe te zien. Django Django, een band die er een sport van maakt om altijd te zeggen dat de naam niet gepikt was van Django. Een band die er een sport van maakte om altijd duidelijk te maken dat Django Reinhardt niet zo'n belangrijkste inspiratiebron was. Dat probeerde ik te zeggen. Wel een cool nummer uit het jaar 2012, dus ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years
2: 2012.
0: En behalve hipstermuziek van Django Django was er ook nog een nummer uit 1969 dat ik nu ga spelen, ondanks het feit dat het een nummer uit 2012 is op een bepaalde manier ook. Laat het me uitleggen. Want in 2012 komt er plots een film uit, een documentaire, die wordt bekroond met een BAFTA, wat dan een belangrijke prijs is in Engeland als het gaat over filmprijzen en documentaireprijzen. En die wint ook nog eens een Oscar. Het gaat over twee Zuid-Afrikaanse fans van een artiest die het goed deed eind jaren 60, begin jaren 70, die het redelijk goed deed in een aantal regio's. En plots verdwijnt die artiest van de aardbol. Maar in Zuid-Afrika heb je het apartheidsregime en daar zijn er heel wat mensen die op een of andere manier steun halen uit de muziek van de artiest in kwestie. En daar gaat hij dan toch via een onderstroom populair worden bij mensen die van muziek houden. Het gaat over de artiest die je nu al waarschijnlijk in je hoofd hebt, Rodriguez. Sixto Rodriguez. En hij is een kerel die we allemaal kennen als Rodriguez. En die met het nummer Sugarman in 2012 een grote hit scoort, dankzij die documentaire en de soundtrack die erbij hoort. Een goede reden om 2012 toch te koppelen aan een nummer dat in de jaren 60 bij ons niets heeft gedaan, maar in 2012 dus wel. Rodriguez en Sugarman.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2012.

0: In onze Golden Year 2012 krijgen we de documentaire te zien Searching for Sugarman over Rodriguez. Deze man dus, die populair was in Zuid-Afrika zonder hij het zelf besefte. En dan krijgt hij plots een mooie comeback, waarbij een aantal concerten mag spelen, waaronder ook in de AB. 2012, prachtig jaar, zeer interessant jaar. En je hoort er in de komende dagen ook nog veel meer over op de Tijdloze Radio. Maar nu hoor je een vraag voor u gesteld door Ben Krabbe, de Tijdloze Vraag van vandaag.
1: Dit is de Tijdloze Vraag van vandaag.
2: Wie verving in 1975 Tom Johnston als liedzanger van de Doobie Brothers en gaf de band een gladder soulgeluid? A. Michael McDonald. B. Kenny Loggins. Of C. Bas Kijks.
1: Dit is het antwoord op de Tijdloze Vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. Michael McDonald. Zijn unieke baritonstem was bepalend voor Doobie Brothers hits als What a Fool Believes en Minute by Minute.
1: Dit was de Tijdloze Vraag van vandaag.

0: De Doobie Brothers met Michael McDonald. In dit geval met het nummer What a Fool Believes. The Last Shadow Puppets. Dat is iets voor dadelijk.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De tijdloze.

0: The Last Shadow Puppets, dat zijn nog altijd Miles Kane en Alex Turner. Het is goed nieuws voor Frank Zappa dat we vandaag binnenkregen, want exact 10 jaar geleden kwam Zappatite uit. Dat is een compilatieplaat waarbij het volledige best-of-album onderverdeeld werd in een voorgerecht, een hoofdschotel en een nagerecht. En al die nummers gaan nu voor het eerst op een gekleurde vinyl tevoorschijn komen. Dat is een klein en misschien licht oninteressant bericht, maar als je weet dat je daarmee een goede reden hebt om eens een ander nummer van Frank Zappa te spelen, doen we dat met veel plezier. Zoals deze Don't Eat the Yellow Snow. Staat ook op Zappatite, by the way. Frank Zappa.
1: Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

hoop dat je een goede avond mag hebben. Deze avond met veel hot stuff. Voilà, ik heb het bij deze toch gezegd. Brugge is gemaakt, Donna Summer en hot stuff. En ik was gisteren aan het kijken naar de reeks Hacks, die nu op VRT Max staat. En in de vierde aflevering van het vierde seizoen heb je de gewone aflevering van Hacks. En dan helemaal op het einde krijg je een nummer te horen dat... Ik was ontroerd toen ik het hoorde en ik zeg het niet ironisch. Ik was getroffen door de schoonheid en de simpelheid van een nummer dat 1 minuut en 41 seconden duurt en pure romantiek vertaald is in een nummer dat getiteld is Bless the Telephone.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: De tijdloze live.

een nummer voor de ladies van de Beastie Boys. Hey ladies. Mike die komt naar ons land. Meer specifiek over een dikke 2 weken. En er zijn nog tickets vrijgekomen voor zijn concert in de casino, zag ik net. Dus als je nog bij wil zijn en je wil een echte Beastie Boy aan het werk zien met wat hij nu doet, kan dat dus nog altijd. Van de Beastie Boys gaan we naar Madonna. Beastie Boys hebben ooit het voorprogramma gedaan van Madonna in de jaren 80 zelfs. En Madonna is weer helemaal hot. Dat komt omdat ze op het festival Coachella, een hipfestival in de Verenigde Staten, enkele weken geleden, daar heeft Madonna opgetreden samen met Sabrina Carpenter, die dan nu weer bij een jong publiek hot is. En daar hebben ze samen dit nummer gespeeld. En daarmee is het dus weer extreem populair bij heel veel mensen. Like a Prayer van Madonna.

0: Ik kan heel veel zeggen over sociale media, maar als dankzij TikTok en dergelijke nummers als deze weer aan de oppervlakte komen en een nieuw publiek bereiken, dan kunnen we er nooit tegen zijn. Madonna met een jaren 80 klassieker die nu dus iets nieuw fris geworden is bij een nieuwe generatie. Like a Prayer. Maak er een heel leuke avond van, liefst hier op De Tijdloze.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Tere Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: De zon.
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes. De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
7: In Frankrijk is mogelijk het lichaam gevonden van een vermist meisje. Al een week is Frankrijk in de ban van een grote verdwijningszaak van een meisje van 11. En nu is er een lichaam gevonden in de buurt van de plek waar ze verdween. Er wordt onderzocht of het om dat meisje gaat. Een man van 41 is de hoofdverdachte, de vader van een vriendinnetje. Camerabeelden tonen hoe het meisje vlak voor haar verdwijning in zijn auto stapte, maar de man ontkent alles. Tegen de verdachte zijn de voorbije jaren al meerdere klachten ingediend, onder meer voor seksueel misbruik van minderjarigen. Daarom wordt ook onderzocht of justitie eerder had kunnen ingrijpen. Al de hele dag zijn leerlingen en leerkrachten uit het Franstalige onderwijs aan het betogen in Brussel tegen de besparingen en hervormingen. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel. Er is veel schade in het centrum en de ordediensten zijn nog altijd massaal ter plaatse. Op dit moment zijn de betogers nog maar met een paar honderden. Eind vorig jaar waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar ervoor. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen extra om meer plaatsen te creëren. Dat er toch minder zijn ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn zo ruim 1300 plekken verdwenen. Volgens vooruitminister van Welzijn, Caroline Genet, is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
8: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis, die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders, betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund.
7: Het grote olielek van 2 maanden geleden in de haven van Antwerpen werd veroorzaakt door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank. Het incident veroorzaakte heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer en ook heel veel milieuschade. Maar dus van een grote menselijke fout is geen sprake. In Antwerpen kan je nog tot en met zondag op tientallen plekken terecht voor het eerste Antwerp Fashion Festival. Verspreid over de binnenstad zijn er meer dan 100 modeshows en kunstinstallaties. De meeste activiteiten zijn ook gratis. Opvallend is dat topontwerper Walter van Beirendonk het festival opent vanavond voor zijn 40-jarige jubileumshow. En daardoor gaat hij niet naar de modeweek in Parijs. Van Beirendonk is een van de ontwerpers die Antwerpen als modestad mee op de kaart heeft gezet. Wielrennen. Arnaud Tully heeft de 4e rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij reed vlak voor de finish nog met een straffe inspanning op en over de ontsnapte Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel de nieuwe leider daar. In het tennis is de Russische Mira Andrajeva de eerste finaliste op Roland Garros. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3 en het was een heel beladen duel door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In de finale neemt Andrajeva het op tegen een andere Russische, Diana Schneider, of de Poolse Maja Gwalinska. Het wordt droger vanavond. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien overdag. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag eerst droog weer, na de middag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele mooie opklaringen. En dan halen we 18 graden.
9: Dit is De Tijdloze.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik probeer precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht, hè.
8: Rustig,
7: Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo.
10: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De tijdloze.
4: Hello, this is Serge.
5: And I'm Christian, we're from Kasabian.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Oh, hey, ik ben
8: David.
7: En ik ben Stefan van
8: Soulwax.
7: En je luistert naar De Tijdloze, niet kapot te
8: draaien.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with

0: De tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De tijdloze Tribute Festival.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De tijdloze Life.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: De Tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
12: Een grote verdwijningszaak in Frankrijk is mogelijk opgelost. In het zuidwesten van Frankrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van een meisje van 11 dat al bijna een week vermist was. Een autopsie moet nog volledige zekerheid brengen. Het meisje verdween vorige vrijdag aan haar school. Volgens een getuige is ze toen in de auto gestapt bij de vader van een schoolvriendin. Die man zit al enkele dagen vast. Er waren tegen hem al een paar klachten wegens seksueel misbruik ingediend, maar hij was daarover nog nooit verhoord. In Brussel hebben vandaag een 3000-tal leerkrachten en leerlingen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Tijdens de betoging waren er verschillende opstootjes. Betogers zijn zelfs binnengedrongen in het parlement van de Franstalige gemeenschap, waar ze met een rookbom het brandalarm lieten afgaan. Een tiental amokmakers werd uiteindelijk opgepakt. De VDAB heeft een nieuwe baas. Yves de Maagd volgt Wim Adriaans op bij de tewerkstellingsdienst van de Vlaamse overheid. Die moest een stap opzij zetten na een deontologische fout. Na een werkbezoek in Taiwan nam hij een Taiwanese vrouw in dienst bij de VDAB zonder de adviezen en normale procedures te volgen. De Maagd komt op een belangrijk moment, want de VDAB moet tegen 2028 zo'n 80 miljoen euro besparen. Meer dan 1000 jongens en meisjes hebben vandaag meegedaan aan de triathlon voor scholen in Antwerpen. 45 klassen leggen de volledige afstanden van de Ironman in Hawaii af. Elk team bestaat uit zo'n 20 jongeren en samen moeten ze dus de finish bereiken door te fietsen, te lopen en te zwemmen.
13: Mijn beste onderdeel is fietsen, want dat kan ik goed. En ik heb ook beestvieren, dat is ook gemakkelijker.
14: Ik vond het zwemmen wel het leukste onderdeel. Want als we gingen lopen en fietsen, toen ging het regenen en dat was niet zo leuk.
15: Als er zon was geweest, zouden we wel zweten, maar zou het beter gaan, denk ik.
16: Het is ook best wel zwaar om te doen.
12: Ook morgen vindt de sportwedstrijd nog plaats. Op het WK 3-3 basketbal in Polen is België toch nog niet uitgeschakeld. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste drie wedstrijden. Maar vanmiddag won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. En dat is genoeg voor de derde plek in de groep en nog een wedstrijd tegen Oostenrijk om dan te bepalen wie naar de kwartfinales mag. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Elisa Balsamo de zesde rit gewonnen. De Italiaanse was de sterkste in een massasprint. Voor Balsamo is het haar vierde zege deze Giro. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft daar de leidster. Het wordt droger vanavond. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw overdag enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag nog regen overdag. Zondag blijft het meestal droog met mooie opklaringen en zo'n 18 graden.
17: Dit is de Tijdloze.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Zeg Jasmin,
4: uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstoen zeggen.

0: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Tijdens het woedige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen en de politie reageerde met het waterkanon en traangas. En dat veroorzaakte wel paniek, zegt collega Roel Nodet ter plaatse.
5: Het gaat er natuurlijk niet alleen over leerkrachten, maar ook over kinderen en jongeren, over leerlingen. We hebben gezien hoe daar toch redelijk hardhandig is tegen opgetreden, hoe zij soms zijn ingesloten, hoe er fel en veel traangas is gebruikt. Dat heeft toch velen eventjes doen slikken ook van de manier waarop de politie dit dan heeft aangepakt. Officieel willen zij niet op die aanpak reageren. Ze hebben enkel meegegeven dat er een tiental jongeren zijn opgepakt.
4: In het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden Liana is verdwenen. Autopsie moet straks uitwijzen of het om het stoffelijk overschot gaat van het meisje van 11. Frank Renaud.
6: De Franse justitie bevestigt vanavond dat er een lichaam is gevonden in de omgeving waar de 11-jarige Liana verdween. Het gaat om het stoffelijk overschot van een kind. En dat kind droeg kleren die leken op de kleren die Liana aanhad toen ze verdween, zegt justitie. Zekerheid is er nog niet. Vanavond wordt autopsie verricht en pas daarna kan echt worden vastgesteld of het gevonden lichaam het lichaam is van het verdwenen meisje. Liana verdween vorige week vrijdag nadat ze in een auto was gestapt vlakbij haar school in de omgeving van Toulouse. Sindsdien is door honderden politiemensen en vrijwilligers naar haar gezocht. De verdachte die is opgepakt is de man bij wie ze in de auto stapte, de vader van een van haar vriendinnetjes. Deze 41-jarige man werd de afgelopen jaren genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. De man is nog niet eerder veroordeeld.
4: En op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs kennen we de finalistes. De Russische Mira Andreeva zou het zaterdag opnemen tegen de Poolse Maja Gwalinska. Andreeva versloeg de Oekraïnse Kostyuk in 2 sets, 6-1 en 6-3. Gwalinska won van de Russische Schneider in 2 sets met 7-6 en 6-4. Gwalinska is pas nummer 114 van de wereld en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die de finale bereikt in Parijs. Het weer nog vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen en tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrechts. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de Brusselse politie vanavond, die zo'n 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon. Dat zegt collega Dries Hirou, die heel de dag in Brussel was.
3: Opvallend is wel dat de meeste vernielingen eigenlijk gebeurd zijn nog voor de officiële betoging die hier plaatsvond, kort voor de middag. Een aantal jongeren die in de buurt van het Centraal Station, hier niet ver af, enkele bushokken, wat steps hebben vernield en in brand gestoken. Wie die jongeren waren, zat daar een bepaalde groepering achter? Waren die jongeren ook op de betoging hier enkele uren later, of zijn ze toch vooral naar de stad gekomen om vernielingen aan te richten? Dat is niet helemaal duidelijk.
2: De politie reageerde met het waterkanon en met traangas. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens de betoging en was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapuul. Hij heeft er geen andere woorden voor, dat zei hij in de afspraak.
4: Maar als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren met voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was hij puin. Er is een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen. En roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
5: Een bootcamp.
4: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
2: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Een enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïense drone-aanval. Sporten Spanjaard Andoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de voorbije 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij wordt er de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wordt zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag zijn er meer opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Ja, Wim Schepers, Poetin heeft het over dialoog en vooral een compromis.
3: Ja, maar alleen als Oekraïne dat ook wil, dus ook een toegeving doet. Daarmee verwijst Poetin wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse droneaanval.
2: Ja, en is er al een reactie van Oekraïne?
3: Wel, het is niet duidelijk of het een antwoord is, maar president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij een directe ontmoeting wil met Poetin. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor tijdens vredesonderhandelingen en een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou, want ook de Russische bevolking heeft er genoeg van.
2: Dank je, Wim. Tijdens het woedige protest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt. Zowat 3000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben er betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Daarover wordt er vanavond nog gestemd. Op sommige plaatsen waren er rellen met brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon en het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Conne Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens die betoging. Hij was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapul. Hij heeft er geen ander woord voor, dat zei hij in de afspraak.
4: Maar als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren met voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weten jij waar de kinderen mee bezig zijn en houdt u mee bezig.
5: Een bootcamp.
4: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
2: Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg opnieuw niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman, die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. De Spanjaard Antoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de afgelopen 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij is de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Het weer vanavond in het zuiden en het oosten nog kans op een bui. Vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabers. 11-11-11, de Belgische koepel voor internationale solidariteit, klaagt aan dat de ebola-crisis in Congo erger is dan vorige uitbraken, omdat ontwikkelingssteun fel is afgenomen. Niet alleen vanuit de VS, maar ook vanuit België is er minder hulp, zegt Kenny van Minsel, en dat heeft gevolgen.
3: In de praktijk betekent dat tekorten van mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermende kledij. En zo lopen hulpverleners echt enorme risico's op. Zo hebben wij weet van één ziekenhuis waar maar liefst 5 hulpverleners in de provincie Ituri zijn gestorven. En dat is echt absoluut ontoelaatbaar. Dat zijn de concrete gevolgen van de wereldwijde aanval op ontwikkelingssamenwerking.
2: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky. Het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conde Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul en daar blijft hij achter staan. Dat zei hij in de afspraak.
4: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
2: En op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing 787 van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. De neus kwam met een klap op de grond terecht. Er waren geen passagiers aan boord, maar er zijn wel enkele mensen van de bemanning en het grondpersoneel gewond geraakt. Onderzoek moet bepalen wat er mis is gegaan. Het toestel was pas sinds februari in dienst. Het weer vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust, bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: Gelijk als dat ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJ's.

goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorzitter.

0: voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt er al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman. Die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. Op het strand van Rokanje in de buurt van Rotterdam is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. In Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad op een opmerkelijke locatie, in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse Zes. Alles klopte vanavond, zegt hij.
1: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt. Ik woon in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
0: De modeshow van Van Beirendonk was het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag, maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer en zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Na 27 uur filibusteren over het EU-migratiepact heeft Vlaams Belang de commissie Binnenlandse Zaken verlaten. De oppositiepartij probeerde kost wat kost de stemming over de richtlijn te vertragen tot na 12 juni. Dan treedt het pact in werking. Een MR-kamerlid maakte een einde aan het debat door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen. Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Bas reageerde woedend en verliet met haar fractie de zaal. Het wetsontwerp werd daarna goedgekeurd. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was gisterochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woelige betoging van leerkrachten en leerlingen van het